Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men

vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada. En vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Stereo bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale

illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie

Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada. En vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: onverteerbaar.
1: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 inch, de tweeluik en

0: Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, Diemen richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2.
3: Goedemorgen.

0: Nou, wat er allemaal fout ging, dat weet ik niet meer. Voor mij stonden alle schijfjes open hier. Zo, ja, dan gooi je alles erheen wat ik aan het doen ben hier. Zeg een hele goede morgen. Het is bijna 4 minuutjes over 9.
1: Goedemorgen, jouw muziek, Radio Amerika.
0: Maar ja, we zitten live vanuit Rotterdam. Dus ja, het kan gebeuren dat er wel eens wat fout gaat, hè. Ja, Alison Moyet. All Cried Out. En als beginneling hadden we natuurlijk Max Werner en Rain in May. Zeg een hele goede morgen.

Ja, dat had ik al zo'n voorgevoel dat het natuurlijk een albumversie was van Alison Moyet. Ach, wat maakt het ook uit. Het is gewoon een heerlijk nummer. Maar het duurt zo lang. Zullen we maar eens even kijken of dan ook wat anders hebben. Bijvoorbeeld Peter Sargent en Where Do You Go To My Loving. Nou ja, goed. Dat gaan we...

Ja, zo'n lekkere gouden ouwe, dat hoort er toch bij in die... Ja, met reizen alleen maar uit de jaren 60, 70, 80. 90 komt niet aan bod vandaag, nee. Ik heb de gloedrol vandaag gezet, maar lekker dat niet te doen. Maar wat ik wel ga doen, dat is gewoon heerlijke muziek draaien. En dat is een nummertje van Elvis Presley. Oh, shut up. Ah, mooi.

Ja, laat die klokken maar even luiden. Oh, hij was al afgelopen. Nou ja, goed, dat was natuurlijk Tietz in, hè, met de Ding Adon. We hebben een hele mooie van een, even kijken, van de Beatles. Die gaan we ook voor je draaien natuurlijk. Here's Got To Get You Into My Life. En dat is een nummer, die wordt echt niet heel vaak gedraaid hier bij Radio Meerkamp.

Nou, die kennen er wel wat van, hè? Die kennen van de Beatles. Met John Lennon, Yoko Ono. Ja, de rest ken ik ook wel, maar als we hem op moeten noemen, dan hebben we geen tijd meer voor de Time Bandits natuurlijk. Hey, hier is Live It Up. Het is 8 minuten voor 9:30. En mocht je net wakker worden,

plaatje hoort eigenlijk al lang afgelopen te zijn, maar goed. Ik draai ook wel eens albumnummers tussendoor en dat vind ik gewoon leuk. The Time Bandits en Live It Up. Nou, we gaan eens even kijken of we nog een gouden ouwe uit de jaren 66 kunnen te pakken. Ja, die heb ik hier. 66. The Seegers en Georgie Girl. Hey, dat is een lekkere. Blijf lekker luisteren naar Radio Amerika, want hierna komt die twee.

En deze gasten hebben echt hele mooie muziek gemaakt van Spandau Ballet. Maar dit was een van de mooiste uit 1984. En Only When You Leave. Wat gaan we nu doen? Een stukje disco. Lekker op die vroege morgen. Het is 9:50. En het is vandaag... Ja, Wereldnatuurdag. Dierendag, sorry. Natuur, hoe moet je nou natuur? Het is dierendag. Geef je beestje lekker iets.

Ja, ja, keep it, come in love. Casey en zijn Sunshine Band. Even naar buiten kijken. Nou, het is nog een beetje mistig, dus het ziet de zon nog. Maar hij probeert het wel. Hij probeert het wel, die zon. Ach, kom erop hoor, jongen. Ja, nou ja, goed. Ja, ik kan hopen, maar dat het gaat lukken weer. Here's Spooky en Sue. I've got the needs. Ja, dat is die titel hoor. Dat, niet dat je mij ervoor aankijkt. Hey, goeiemorgen.

Ja, er zijn heel wat leuke nummertjes van die Spooky en zo. Ze zei vroeger altijd Spooky en zo. Nou, dat klopt helemaal niet. Het is gewoon Spooky. En dit is Paul Enka. Ja, je kent hem natuurlijk ook wel van een Nederlandse zanger. Maar die gaan we niet draaien, hoor. A Steel Guitar and a Glass of Wine. Ja, de Nederlandse vertaling is wel leuk, maar dan moet je...

Ja, en als Paul Ekenau op zijn gitaar speelt, dan drinkt Otto een glas wijn. En dan mee zal ik hebben aan Woman die het slaat. Nee, dat ga ik zeker doen. Hier is Ray Parker Jr. en Ray.

als ik heel eerlijk ben, heb iedereen toch wel een beetje liefde nodig. Ja, daar zingen ze natuurlijk over, hè? Ja, Ray Parker. Nou, laten we lekker een ouwtje van de IJsselbrothers draaien. Eentje van de Beatles. Twist and Shout. Zing it!

Ja, nou zeg Otto tegen mij. Volgens mij waren de Beatles eerder, maar goed. Het kan gebeuren dat de IJsliefhebbers als eerste dit nummer hadden, dat weet ik niet. De Beatles hebben hem natuurlijk ook, hè, dit nummer. Ja. Zo wordt er zo vaak nagezongen en ja, het blijft altijd lekker. Dit nummer is trouwens nog nooit afgepikt. Alphaville. En Sounds Like a Melody. Ik heb nog 10 minuten. En daarna zit Otto erbij en gaan we er weer even een rond.

Oh ja, gooit het meneer, joh. We maken er ook allemaal uit. Hey, deze is lekker. Deze is oud als een jukebox hit. Eentje van de Everly Brothers. Ah, daarvan maak ik eigenlijk mee.

Nou, ik zal dadelijk toch nog eventjes onderhandelen met het lijstje van Otto. Want er staan weer hele andere nummers in die ik in gedachten had. De Everly Brothers hoorden we. Nou, de laatste. Tot aan de klokken van 10 uur. Dit lekkere nummer van Grace Jones. Hier is La Vie en Rose. En Grace Jones, die hebben ook nog meegespeeld in het film van James Bond. Ja, daar moet ik even bij vertellen. En dit is ook haar echte naam, hè, Grace Jones. Ja. En ze zingen in twee talen. Dit is een heel andere taal. Hoor je het? Ja. Een beetje de Franse taal.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dit gaat ook nog wel even duren. Dit ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.

0: Claro, bienvenidos a Urbano y Lluvia, ¿sabes? Ja, hij heeft het heel mooi gedaan. Dat was hem.
1: Nou, zeker. Zeker lekker. Klinkt lekker, ja. Trouwens, iedereen een bijzonder goedemorgen. En goed nieuws. De mist is aan het optrekken. En de zon die breekt door boven het Rotterdamse. Dus het wordt weer een mooie dag. Om lekker alles te doen. En lekker blijf bij ons de hele dag. Want we draaien de leukste en de gezelligste muziek. En af en toe een beetje slap houden tussendoor. Maar ja, dat ken je van ons van die twee in de morgen.
0: Altijd verwachten natuurlijk. Ja, dat weet ik. Het is 5 minuutjes over 10. En het is natuurlijk Nationale Dierendag. Dus,
1: ja, het is...
0: Ja, een lekkere kluif of zo voor je
1: dus,
0: hond.
1: En
0: een lekker dingetje voor je poes.
1: Voor een fijn, lekker nu trouwe vriend.
0: Ja, een leuk speeltje of zo.
1: Want honden zijn trouwer dan mensen.
0: Ja, en katten ook, want die leggen lekker op je schoot.
1: Katten ook, leggen lekker te spinnen en te knoren.
0: Oh man, help, ik heb er vroeger eentje gehad. Nou, dat beest knoorde de hele dag.
1: Nou, ik weet wel, die twee katten, die zijn Siamese van jou.
0: Oh ja,
1: zo,
0: die waren gek.
1: Als een vreemde binnenkwam, hingen ze in de broekspijpen.
0: Ja, maar die waren gek, die twee.
1: Dat waren twee waakhonden, gewoon.
0: Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja. Hey, we gaan eens even lekker een plaatje draaien.
1: Ja, dat doen we met Amanda Lear uit 1978 en dat mooie nummer Follow Me.
0: O jee, is dat die vrouw met die hele zware stem?
1: Ja, inderdaad. Okay, maar een prachtzangeres en een leuke plaat trouwens.
0: Okay. Gaan we er naar luisteren.

Nou, dat is een heel andere taal. Aloha, Henk. Ja, Henk is er ook weer bij, mensen. En Henk heeft weer een hele mooie top 4. Ik ga het nog niet verklappen, maar dat komt zo meteen allemaal. Hey, ik heb een heerlijk plaatje hier. Zo, en ik ga eens even kijken wat hij opstaat. Een ouwtje van Chris Montes. Hey, hier is Aya Dodias. Nee, Digas.

0: Ja, dat is nou de gezelligheid. Dan moet je een bak koffie met een koekje bij nemen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is al 10 uur, dus ik
1: hoef het is hier altijd gezellig. Dus, ja,
0: we hebben lekkere broodjes. Hebben we
1: ja, dus van alles en nog wat is er weer voor gezorgd hier. En,
0: dat hoort ook een beetje zo. Want ja, de mensen moeten eigenlijk natuurlijk wel vermaken. Ze in de studio live zitten hier.
1: Zit oom Henk op Hawaii?
0: Ik denk het, ja. Aloha. Ja, ik weet niet waar dat vandaag voor mij...
1: Hawaii.
0: Hawaii, is dat niet Spaans? Aloha.
1: Nee, dat komt van Hawaii af.
0: Oké, nou ja, goed, jij weet het.
1: Maar, ik heb een lekker nummertje gevonden uit de jaren 60. En dat doen we met Engelbert Humperdinck. En Please Release Me.
0: Nou, je gaat wel op de gezellige tour, jij, hoor.
1: Nou, dat is dan toch een lekker nummer om te luisteren.
0: Oh, jawel. Henk vindt hem ook goed, dat weet ik zeker. Henk, voor jou.

0: Ja, en ik denk wel, als je de gezelligheid wil opzoeken, dan moet je echt eens een keer een bak koffie bij Otto gaan drinken.
1: Nou, dan weet ik niet of de mensen dat gezellig vinden. Dan komen ze vanzelf achter als ze langskomen.
0: Nou ja, ik denk het wel, toch?
1: Jawel.
0: En vind jij het erg als ik iets ga draaien? Ja, ik ga gewoon een beetje popmuziek draaien, maar wel een Nederlandstalig nummertje. Het is een popnummertje, hoor. Dus, ja. Het is geen zangeres zonder naam in dit geval.
1: Nee, maar wel gezellig, zie ik.
0: Ja, Vallende Sterren van Nick en Simon.
1: Ja, oké.
0: Nou, dat is een plek, hè?
1: Ja, zeker.
0: Niks geonder, hè? Niks geonder.

0: Vallen de Sterren.
1: Een heerlijk nummertje op deze mooie zondag.
0: Ja. Dikke Simon, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze zijn, toch wel, mooi. Ze zijn wel uit elkaar. Want,
1: ja, dat maakt niet uit. Maar goed, we draaien muziek voor iedereen. Dus,
0: Ja. Ja, dat moet ook wel een beetje. Hè. Kijk, Henk heeft ook zijn top 4.
1: Ja.
0: En ja, dat is gewoon een persoonlijk iets wat hij mooi vindt.
1: Ja.
0: Dus ja, heb je ook iets persoonlijks wat je mooi vindt en toch een keertje wil horen? Ja, dan moet je gewoon even naar Radio Amerika bellen.
1: Ja, zeker. Dat
0: of schrijven mag ook. Dat,
1: ja. Er zijn tal van mogelijkheden via onze sociale media.
0: Ja, druk gewoon even op het button.
1: En je kan ook per disjockey een verzoek indienen. En dan ga je gewoon naar de Facebookpagina en dan doe je het zo.
0: Ja, dat mag ook. Ja, een hoop mensen weten ons op Facebook te vinden. Dus.
1: Ja,
0: ook daar mag je het aanvragen. Hij staat dag en nacht open Facebook.
1: Dus.
0: Nou, okay. Goed, lekker door met muziek.
1: We gaan naar Kansas en Dust in the Wind.
0: Oh, dat is een lekker nummer, zeg. Ja. Oh nee, dat is wel. Nee, die moeten we niet hebben, joh.
1: Ja,
0: maak het ook eigenlijk maar een grapje. Ik zal eens kijken wat Otto gaat reageren. Maar
1: nee.
0: Hij reageert helemaal
1: niet. Nee.
0: Nou ja, goed.
1: Gewoon alles onder controle.
0: Oké, 9 minuten voor 11:30.

0: Dust in the Wind.
1: Van Kansas, een heerlijk nummertje op deze zondag, ja. Ja, ik hou wel van dit soort muziek ook. Je kan niet het hele uur dit draaien. Je moet voor iedereen er wezen. Dat proberen we zoveel mogelijk te benaderen.
0: Hey, Otto, je kreeg wel een pleitbiefing voor dit.
1: Ja, zeker. En Henk, heb jij Henkie al een lekker biefstukje gegeven voor Dierendag?
0: Biefstuk? Dat mogen die honden helemaal niet.
1: Tuurlijk wel.
0: Nee, joh, gek.
1: Eén keer mag je best een uitzondering maken.
0: Nee, joh, je moet ze gewoon lekker een stukje leeuw of een stukje hart.
1: Lekker.
0: Wel een rund of een kippenhart, hoor. Want anders dan... Ja. Dan gaan die beestjes allemaal van die pukkeltjes krijgen, heb ik gedaan. Ja. Als je varkensvlees geeft, mensen, doet dat niet. Want
1: nee, dat is slecht voor de huid.
0: Dat is slecht voor de huid. Daar krijgen ze allemaal pukkels van. En dan moet je naar de dokter, want die moet ze weer weghalen. Ja, nou ja, goed. Ik heb ook een hele lekkere. Ja, daarnet hoorde je al een stuk. Ik maakte even een grapje met Otto. Ik zeg, dit is toch jouw nummer? Hij zegt, ja. Dus ik zet hem op. Nee, een grapje. Hier is Wham and Ease of Heaven. En hierna die mooie top 4 van Henk Vreven. Onze grote radio.

0: Wham! Ja, de ene is er niet meer en de andere is er bijna niet meer.
1: Nee.
0: Dus ja, dat hou al heel snel.
1: En dat blijft ook een heerlijk stukje muziek trouwens.
0: Ja, ze hebben een heleboel.
1: Over muziek gesproken, het is weer tijd voor onze oom Henk. Hè?
0: Zullen we dat maar doen?
1: Ja, jij zit achter de knoppen, dus jij moet dat maar doen.
0: Nou, ik ben aan de knoppen.
1: Ja. We zijn niet naar de knoppen, maar we zitten aan de knoppen, hè?
0: Ja, nou ja, ik zit erbij. Dus ik ga niet zeggen dat ik op de knoppen zit of wat dan ook.
1: Nee,
0: dat
1: zou ik niet aanraden voor je mengtafel.
0: Nee, rustig, het is half elf.
2: Zondagochtend rond 10:30. Goed op 4 van Henk Vreven.

De Golden Earring als afsluiter van de persoonlijke top 4 van Henk Vreven. Another 45 Miles. Daarvoor hadden we de Golden Years, een van de mooie nummers van David Bowie. Falco met Rock Me Amadeus. En The Cure, A Forest. Ja, nou, dat waren vier fantastische nummers. En dat, ja, dat komt omdat ik Henk een beetje op zat te peppen in het treintje van de Golden Earring. Dit vind ik ook zo'n lekker nummer, dit. Een live nummer van Peter Frampton. And Show Me The Way. Het is 12 minuten voor 11.

0: blijven allemaal in je jeugd, kom op.
1: Ja, dat is ook muziek, die blijf je altijd wel horen, dit.
0: Ja, dat weet ik wel zeker,
1: ja. Zeker, ja.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Nou ja, we hebben er nog één of twee en dan is het alweer tijd. Dan gaan we weer even luisteren naar het goede en het slechte.
1: Dat gaat hard, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, maar het is gezellig, dus...
0: Nou ja, goed, laten we dat maar doen.
1: Ik doe nog een hele gezellige. De Camaros Gang en de Ellie Shuffle.
0: De Ellie Shuffle?
1: Ja.
0: Ellie?
2: It's Ellie Shuffle.
3: Ellie Shuffle, hey!
0: Plaatje verder.

0: de Harley Shuffle, Harley Shuffle. Ja. Hey. Ja, het is best wel lekker dat. Harley Shuffle, Harley.
1: Ja, een gezellig plaatje. Leuk plaatje. Apart plaatje wel, maar wel gezellig. Ja,
0: ik heb een beetje mee zitten zingen, hoor
1: ja,
0: je mij?
1: Ja, zeker. Ja,
0: je hebt geen hoofdtelefoon op, dus jij hoort me 10 keer zo hard.
1: Ja, maar ja goed, dat maakt niet uit, het is gewoon gezellig, dus daar gaat het niet om.
0: Ja, daar gaat het om. Okay. Hey, de zoon is er trouwens.
1: Ja, tuurlijk. Ja, daar heb ik straks weer een leuk plaatje voor gevonden.
0: Oh, jezus, nee.
1: Ja, hij houdt je hart weer vast, ik zie het. Ja, waar komt hij nou weer mee tevoorschijn?
0: Maar geen plaatjes voor de dieren vandaag.
1: Nee.
0: Ja, we gaan dadelijk wel even kijken. Ja, de elektronica's gaan we draaien daar. Ja. Okay. Dat is wel een leuk plaatje voor de dieren. Nee, joh, grapje mensen.
1: Tot na 11.
0: Ja, nou ja, tot na 11. Wie zegt dat jij er na 11 bij mag zijn?
1: Oh,
0: één nummertje nog.
1: Dat is nieuw.
0: Diane, tot zo.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.

0: Nou, ik zou niet weten hoe ik heel zin aan mijn hand ga krijgen, hoor.
1: Nee, dat lijkt me een beetje onmogelijk. Een nummertje van T-Pow en China in Your Hand.
0: Nou ja, wees welkom in het tweede gedeelte van die twee.
1: Nou, zeker. We zijn nog tot 12 uur bij u. Ja. En daarna hoef je niet getreurd te zijn. Er krijgen nog vele collega's met ieders eigen muziek. Maar wel de muziek die bij Radio Amerika past. Met z'n allen doen we dat voor 24 uur per dag.
0: Jimmy, die komt als laatste. Die is een beetje uitzonderlijk.
1: Ja, Jimmy heeft een naam. Nee, maar daarom zeg ik ook ieder met zijn eigen muziek een beetje.
0: Maar hij is lekkere muziek, hoor.
1: Tuurlijk.
0: Salsa, merengue en...
1: Ja.
0: Ja, nee, dat
1: hebben we. Nee, maar dat hoort er ook gewoon bij. Want ik bedoel, we hebben ook uit die bevolkingsgroep veel luisteraars bij hier bij Radio Amerika.
0: Ja, nou ja, we gaan een lekker nummertje draaien. Ik heb er eentje uitgezocht, ja. Ik denk, nou, ik ga het toch weer eens een keertje draaien. Maar een Stan Ridgely. Laten we maar gewoon draaien. Hier is Camel Flash. Oh, wat lekker. Blijf lekker luisteren. Het is mooi weer. Het is toch een beetje koud om naar buiten te gaan. Ja, voor mij. Ja, ik heb een beetje een lachziekte.

0: vorige keer. Volgens mij is hij gewoon de tekst kwijt.
1: Nou, hij wil gewoon goed gehoord worden, dat de mensen het goed begrijpen. Ja, dat kan ook een sidestream zijn. Ja, dat maar goed, we vliegen hier van jaar tot jaar. En we hebben hem weer gevonden. Een beetje toepasselijk, want hij is erbij. Dus Teddy Jacks en Seasons in the Sun.
0: Ja, maar je weet niet wat Seasons in the Sun is.
1: Seizoenen in de zon. Okay.

0: Ja, ja, het tijdwerk. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt
1: heerlijk, zo'n lekker gouden ouwe in Warania, Amerika. En je hoort er nog veel meer bij ons.
0: Ja, nou ja, we zitten nu in de herfst. Dus daarna gaat de winter weer.
1: Ja.
0: Lente, zomer. Ja, dat zijn een beetje de seizoenen waar Jerry Jackson over...
1: Nou, maar ook een beetje vrolijk muziek. Ja.
0: Dus. Oh ja, maar dat heb ik ook hoor. Luister zelf maar. Carol Emerald, A Night Like This. Maar het is dag, het is ochtend.
1: Ja, zeker.

0: Carol Emeralds. En een morning like this. Oh nee, een night like this. Nou ja, goed, het is nog ochtend, dus ja, ik kan, ja. Ik kan duidelijk een ander plaatje willen draaien voor me.
1: En we blijven lekker op de gezellige tour.
0: Ja, want jij, doen... jij wou Crazy draaien.
1: Ja, want... nee, maar eerst even deze, dat past er beter achter.
0: Ja, dat weet ik zeker.
1: En dat doen we met Glenn Shamble en dat hele lekkere nummertje Rhinestone Cowboy.
0: Ja, dat is zeker een lekkere. Hij is cowboy, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Nou, zingt

0: Nou, ik vond het wel een lekker nummertje trouwens.
1: Ja, Clan Shamble en Rinston Cowboy.
0: Nou, dat moeten we maar eventjes onthouden. Dan kan ik dat nummertje ook nog eens een keertje in de ochtend draaien.
1: Nou, zeker lekker. Lijkt me een goed idee.
0: Ja, nou ja, dan gaan we gewoon een keertje toepassen. Maar niet deze week hoor.
1: Nee.
0: Dan,
1: het moet wel een beetje verschillend blijven.
0: Ja, nou ja, ik heb er eentje. Dat is een vlotte dame uit... ja, het is eigenlijk een buurland voor ons, hè, Duitsland.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, dan gaan we een nummertje hebben. Hier is Marina Rosenberg. En is die wie doe? Ach, meid, ga je gang.

0: Ja, wat het vroeger was, het was een hele vrolijke dame. Dit, hè?
1: Ja, zeker.
0: Marianne Rosenberg. Ja, ik heb ze een één keertje heb ik ze gezien. Eén keer.
1: Ja.
0: Ja, het was wel op een afstand hoor. Want, maar ze klonk wel heel erg vrolijk.
1: Ja, en dat is een hele goede zangeres.
0: Ja, nou ja, ze heeft maar een paar plekjes gemaakt. Dus,
1: ja.
0: Veel hebben ze er niet gemaakt. Alleen dit was een van de bekendste.
1: We gaan naar iets later in de tijd. Dat doen we met Cresip. En Sweet Goodbyes.
0: Een lekker nummer in.
1: Nou, lekker. Luister maar lekker mee, zou ik zeggen.
0: Ja, natuurlijk. 3 minuutjes voor 11:30.

0: Sweet.
1: Dus Sweet Goodbye.
0: Ja, die hebben toch ook heel wat hits al gescoord, hoor.
1: Dat weet ik wel zeker, ja. Dat kun je niet ontkennen natuurlijk.
0: Nee, hè? Zeker niet.
1: Nou, de zon schijnt heerlijk en we gaan lekker vrolijke muziek draaien. Want ja, dat hoort er een beetje bij zo'n dag. Otto, die zit weer gelijk aan Chris te denken. Sweet Goodbye, dat is een zachtgerijnig nummertje.
0: Nou, vind ik niet.
1: Nou, in ieder geval, we gaan een lekker plaatje draaien voor alle beesten in Nederland. Maar oorspronkelijk eigenlijk meer voor de honden, hè. Nou, dan ga ik dadelijk een nummertje draaien voor de kat. We hebben Elvis uitgezocht voor de hondjes.

0: Ja, ja, een plaats voor de honden.
1: Ja, zeker op deze dierendag, 4 oktober.
0: Nou ja, dat was in ieder geval Elvis Presley die zong Hound Dog.
1: Ik ga een stukje muziek draaien van iemand, van een man, een legendarische zanger.
0: Ja.
1: Hij komt uit Schotland en heeft ontelbare hits gemaakt. En er is dit er een van.
0: Oh.
1: Rod Stewart en dat hele lekkere nummertje Maggie May.
0: Nou, dat is die vent met die aardappel in zijn bek. Dat weet ik. Die,
1: Ja, maar een dijk van een artiest.
0: Ja, dat wel. Blijf maar lekker luisteren naar Radio Mega.

0: Maggie mee.
1: Van onze Rod Stewart.
0: Ja, lekker is die, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, mag ik... Ik ga een nummertje draaien. Ik denk dat er een hoop mensen wel het nummer waarderen.
1: Zo, een lekker stevig nummer trouwens, zie ik.
0: Ja, maar ik denk dat er ook een hoop mensen zijn die denken...
1: Tuurlijk, die vinden dat mooi. Dat mag ook best wel.
0: Ja, maar er zijn er ook genoeg bij die zeggen... Goh, wat een herrie. Nou ja, in ieder geval, we gaan deze gewoon draaien. Hier is Deep Purple. En Smoke on the Water. Nou, dat doe ik ook wel eens. Een lekker peukje in mijn bek als ik het in de gaten ben. Nee, ja, mensen, grapje. Het is 10 minuten over 11:30. En dit nummer, ja, dat komt van hetzelfde album als waar het nummer op staat van Child in Time. En nog vele andere natuurlijk, ja. Het is een kort album, want het zijn allemaal lange nummers. Ook deze.

0: hoop echt niet dat de mensen gelijk al de knopjes uit hebben.
1: Nee, dat denk ik wel niet.
0: Nou ja, het kan best natuurlijk. Hè. Het is een vrij druk nummer, dus... Nou, ik hoor van een album, dus hij doet minimaal 5
2: Hey. Dat zou best maar ook maar mogen zijn, hoor.
0: Ik vind dat hij... Ja, ik heb een plaatje op Facebook staan. En er staat op... Dit waren de oma's uit 1960.
2: Ja.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Dat hebben jullie jongeren gemist, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Mijn oma was knapper dan die 4000.
2: Ja.
0: Oké.
2: We gaan naar onze oude oosterburen toe.
0: Oh.
2: Dat doen we met Peter Maffay en dat hele mooie nummer. Du bist alles voor mis.
0: Wat zeg je nou allemaal? Du bist anders.
2: Ja, du bist alles.
0: Okay. Nou, oké. Doen we dan met Peter. Peter, ben je al wakker?
2: Goedemorgen, Knoo.

0: Ja, jij, Doe, hè, Doe is jij.
1: Ja, dat weet ik. Een schitterend nummer van Peter Maffay.
0: Ja, en hij zegt, niet Christine, maar we verstaan je natuurlijk.
1: We verstaan je uitstekend, ja. Peter. Maak je maar eens door, Roem.
0: Nee, dat bedoel ik. Kijk, er zijn altijd dingetjes dat we erover zingen. Maar. Hey, ik heb gevonden dit.

0: Nou, ik hoop niet dat hier vallen, die bommen. Death Rhymes al een hele tijd niet meer onder ons. En natuurlijk Postman.
1: Nee, best wel jammer eigenlijk.
0: Ja, was een grappig moment altijd. Dus, ja. Ja. Nou ja, goed. Kijk, alles wat grappig is, ja, dat gaat...
1: Terwijl als ik hier naar buiten kijk, zie ik de Maas als een mooie zilveren lint door het Rotterdamse stromen.
0: Ja.
1: Maar daar gaat de volgende plaat niet over. We hebben het over Christy en de Yellow River.
0: Dat is een gele rivier.
1: Ja, dat weten we.
0: Dat is niet de Maas.
1: Nee, ik zeg, we hebben het over iets anders. Ik zei, de Maas was een zilveren lint door Rotterdam, maar dit is wel iets anders.
0: Ja, nou ga ik hem even opnieuw draaien, jij zit er gewoon heen te lullen.
1: Ja.
0: Nou, hier is Tony Christy.

0: ja, de gele riviertjes. Ik ben ze nog nooit tegengekomen.
1: Nee, ik ook niet. Zo, we zijn weer aan het einde van ons programma gekomen.
0: Ja.
1: Ja, ik zou zeggen heel veel luisterplezier met alle DJ's die er vandaag nog komen en die de komende week nog volgen. Heel veel luisterplezier. Blijf lekker luisteren 24 uur per dag naar ons. En wat mij betreft, volgende week zondag om de klok van 10 uur, dan ben ik weer present. En dankjewel voor het luisteren.
0: Nou, en voor wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En dan gaan we samen een bak koffie drinken. De laatste is van José Feliciano. Lekker een beetje...

0: vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9, die maar richting Alkmaar is, in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er zijn ongelukken gebeurd, ook een vrachtwagen bij betrokken is. Die wordt op dit moment geborgen. Het gaat ook nog een tijdje duren. In beide richtingen is de weg dus ook de komende uren zeker nog ook dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je...

Zo is het dan weer zondagmiddag hier op Radio America Rotterdam. Ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Tot 2 uur deze middag weer wat leuke plaatjes voor je uitgezocht. Het allerbeste uit 30 jaar popmuziek met hits uit de jaren 70, 80 en 90.

In die tijd was er ook een televisieserie genaamd Kung Fu. En iedereen trapte en sloeg er maar op los. Denken dat we allemaal David Carradine waren. Dat waren we absoluut niet. En er zijn heel wat wondjes bij gevallen. Tot 2 uur luister je naar het Muziekmuseum. Hier op Radio America Rotterdam. Some

daarin een stukje nederpop van Kayak, een Ruthless Queen. En zojuist hoorde je Doop, een hitje wat ineens tevoorschijn kwam als opvolger van het nummer Doop. Stel dat waren ze zeer origineel met het verzinnen van titels in die tijd. Tot 2 uur, het allerbeste uit 30 jaar popmuziek.

mij betreft nog een klein beetje te vroeg voor champagne. Evelyn Champagne King uit de jaren 70. Ze schaamt zich er ook voor. Tenminste, daar had ze het over. Bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van het Muziekmuseum. Gaan eruit met onder andere Mike Rondell. Eveneens een hit uit de 70e jaren. En hij verspijt van. Ik weet alleen niet waarvan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg

0: Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Dit is Roland Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

kwamen uit Scandinavië en scoorden een aantal hits in de jaren 90. We draaiden Ace of Base. En deze dame brak door in 78 met Denise Denise. Deze komt uit de jaren 90. She moves like

Het was ooit een hit voor Anita Meijer, tezamen met Lee Towers. Dit keer hoorde je het origineel in het museum. Het was in handen van de Bee Gees. Het kwam uit de jaren 70 en het heette Run to Me.

De jaren 90 was het jaar waren de jaren van de boybands. Boys bands, want dat is meervoud. En tegenwoordig zitten ze allemaal bijna in het bejaardentehuis. Net als de discjockeys hier bij Radio Amerika. Je luistert nog heel even naar het Muziekmuseum. Blijf nog bij je tot 2 uur deze middag. En dan sluiten we de deuren weer voor 1 hele volle week. Zover is het nog niet. Eerst nog even muziek van deze man. Hier is George Michael en Praying for Time.

Nederland heette Mexico. Ergens in de jaren 70. Old Man Moses van de Les Humphrey Singers hoorde je. En dit is een van de laatste nummers die ik voor je ga draaien vandaag. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En nodig je uit aanstaande zondag even na 12 voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritiek.

0: voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

We begonnen met Pull Up to the Bumper van Grace Jones hier in het programma Hit Boulevard. Dat was natuurlijk die echte klassieker uit 1981. En wist je dat het nummer bijna niet was uitgebracht? Het werd namelijk in eerste instantie geweigerd omdat het niet bij de album paste. En de pikante tekst zorgde bovendien voor een radioverbod. Maar Grace Jones staat nog altijd aan mannetje. Ze trad deze zomer nog op.

weet het, je hebt even moeten wachten, maar daar zijn we dan weer met het programma Hit Boulevard. Mijn naam is Van Els, neem je weer mee in de historie van de muziek. En welke historie is dat namelijk? Het is muziek van de vorige eeuw. Dus laat lekker luisteren. Ik heb al 4 leuke items meegenomen naar de studio. Dus als je getuige wil zijn van wat dat is, dan moet je blijven luisteren. Dan gaan we meteen maar eventjes beginnen met een echte disco-klassieker uit 76. En het werd een enorme wereldhit voor de Britse zangeres Tina Charles. I Love

titel van de plaat, Somebody Help Me, van de Spencer Davis Group. Dat was in 1966, die destijds in Engeland de eerste plaats haalde in de hitlijst. En wist je dat het nummer geschreven is door de Jamaicaanse Jackie Edwards? De band maakte er een geweldige Britse rhythm and blues hit van, met de jonge Steve Winwood. Even naar het geluid van 1966, want dan blijven we eventjes met Cher en Bang Bang. My baby shut me down.

0: Hit Boulevard. Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
1: How Deep Is Your Love van de Bee Gees. En bijna iedereen kent het wel meezingen. Maar waar gaat het eigenlijk over? In de kern is het een lied over de behoefte om zeker te weten dat je liefde gedeeld wordt. De zanger ziet de wereld om zich heen als een onrustige plek. Er zijn mensen die je proberen te breken en invloeden die aan je trekken. Midden in die drukte is er één persoon bij wie hij tot rust komt. Die hem begrijpt, zonder dat hij iets hoeft uit te leggen. Juist omdat die ander zo belangrijk is, sluipt er onzekerheid in. Voelt zij hetzelfde? Is haar liefde net zo diep als het zijne? Die vraag komt niet voort uit wantrouwen, maar uit kwetsbaarheid. Hij wil het niet alleen denken. Hij wil het horen en voelen. En tegelijkertijd klinkt er vertrouwen door. Hij beseft dat ze bij elkaar horen en dat hun band sterker is dan alles wat buitenaf op en afkomt. En zo wordt het nummer een zachte, bijna fluisterende liefdesverklaring. Het vertelt dat je in een wereld vol lawaai eigenlijk maar één ding nodig hebt. Iemand bij wie je thuis bent. Dat maakt het lied zo tijdloos. Hier zijn de Bee Gees met How Deep Is Your Love.

Ja, die Hollanders van Alexander Columbia. Prachtig. Wist je dat de zanger voor zijn carrière Stuart was? Hij haalde inspiratie voor zijn teksten vaak uit de reizen en het internationale leven. Zo, dan gaan we even lekker door met een lekkere knaller van Kenny Dulfer. Sex A Go Go, die natuurlijk wereldberoemd werd met haar saxofoon.

is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij Muiden. Daardoor vanaf naar de 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Het heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via de A10 Zuid. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer file. En er wordt aan de weg gewerkt op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging.

nog heel kort. Thanks God, I'm a Country Boy van John Denver. Een echte klassieker. Grappig detail is, de schrijver was helemaal geen echte country jongen, maar een bandlid dat het nummer tijdens een autorit naar Los Angeles bedacht. Het werd een enorme nummer 1 hit en nog altijd heerlijk om eventjes weer naar te luisteren. Dit is Adamo. We gaan even terug naar 64 met L.

Dat was Fate Into You van Macy, een ultieme droomnummer uit 1993. Wist je dat de volgende plaat, een wereldhit, eigenlijk helemaal zonder instrument is gemaakt? Bobby McFerrin nam alle stemmen en geluiden zelf op en het liedje is gebaseerd op een simpele quote van een Indiaanse goeroe. Een geniale vondst, want het werd het eerste a cappella nummer ooit op nummer 1. Hier is hij, Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin.

0: Dat was Living in America van James Brown. Een enorme comeback voor The Godfather of Soul. En het nummer werd wereldberoemd door de film Rocky. En een bijzonder detail, James Brown schreef het niet zelf en zong in de film een nummer dat speciaal voor hem was uitgekozen door Sylvester Stallone.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Earth and Fire is misschien wel een van de meest iconische Nederlandse bands uit de popgeschiedenis. De groep werd opgericht door de tweelingbroers Chris en Gerard Koorts uit Voorschoten. Maar het was vooral de komst van zangeres Johnny Kaagman in 1969 die de band naar grote hoogte stuurde. In het begin maakte Earth and Fire vooral vooruitstrevende symfonische rock. Ze stonden bekend om het gebruik van een mellotron, een bijzonder instrument dat hun sound heel erg herkenbaar maakte. Denk aan de grote hits Memories, die in 1972 de eerste plek in de hitlijsten bereikte. Later veranderde de band hun stijl naar een vlottere pop. Dat bleek een gouden set, want met het nummer Weekend scoorden ze eind 1979 een enorme internationale hit. Het nummer stond in heel Europa op nummer 1. En misschien een leuk weetje, het strakke blauwe leren pak dat Journey droeg tijdens zijn optreden in Topop is inmiddels legendarisch en staat zelfs in de collectie van Beeld en Geluid. Earth and Fire laat een prachtige oeuvre achter dat de geschiedenis van de nederpop perfect samenvat. En wij gaan draaien Weekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Dit is alweer het 2e uur. En je luistert nog steeds naar Hit Boulevard. We gaan nog even op vol vermogen door met René van Elst. Ga nog maar even lekker zitten.

Deze track kwam in 1999 uit als eerste single van haar laatste studioalbum When the Heart is Over. Tina Turner. En even wat anders. Het opvallend is dat deze producers eerder verantwoordelijk waren voor de megahit Believe van Cher. Toch wist Tina met haar rauwe stem een heel eigen krachtige draai aan deze plaat te geven. Ik zeg welkom terug bij het tweede gedeelte, Hit Boulevard. Jawel, heb je het eerste uurtje gemist? Nou, dan heb je in ieder geval nog een klein uurtje voor de boeg. En blijf lekker luisteren hoor, want we gaan eventjes naar een Eurodance knaller van de Venga Boys. In 1999 brachten ze iedereen weer terug naar de dansvloer. Kiss and When the Sun Don't Shine.

Ja, we zijn nog bezig in de jaren 99. Hoe is het toch allemaal weer mogelijk? Wist je dat de beroemde gitaar ervan stond terwijl ze samen met haar toenmalige man in de studio werkte? Toen hij die riff speelde, riep zij spontaan de titel uit en de rest is geschiedenis. Straks de biografie van Earth and Fire, maar dit is Destiny's Child met Bills, Bills, Bills.

0: verhalen samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Earth and Fire is misschien wel een van de meest iconische Nederlandse bands uit de popgeschiedenis. De groep werd opgericht door de tweelingbroers Chris en Gerard Koorts uit Voorschoten. Maar het was vooral de komst van zangeres Johnny Kaagman in 1969 die de band naar grote hoogte stuurde. In het begin maakte Earth and Fire vooral vooruitstrevende symfonische rock. Ze stonden bekend om het gebruik van een mellotron, een bijzonder instrument dat hun sound heel erg herkenbaar maakte. Denk aan de grote hits Memories, die in 1972 de eerste plek in de hitlijsten bereikte. Later veranderde de band hun stijl naar een vlottere pop. Dat bleek een gouden set, want met het nummer Weekend scoorden ze eind 1979 een enorme internationale hit. Het nummer stond in heel Europa op nummer 1. En misschien een leuk weetje, het strakke blauwe leren pak dat Journey droeg tijdens zijn optreden in Topop is inmiddels legendarisch en staat zelfs in de collectie van Beeld en Geluid. Earth and Fire laat een prachtige oeuvre achter dat de geschiedenis van de nederpop perfect samenvat. En wij gaan draaien Weekend.

Leun op mij van Ruud Jacot. Prachtige nummer uit 99. Hoe duidt dat een van haar grootste hits. En wordt nog altijd gezien als een echt troostlied. En leuk om te weten. In het achtergrondkoortje hoor je niemand minder dan Pascal Jacobsen van Bluff. We gaan even naar 1972. Wist je dat het nummer bijna de plaat niet haalde? Het werd pas op het laatste moment opgenomen. En je kunt de opname zelf horen hoe gitarist Tiny Hutchins de maat tikt op een oud cola kratje. Love and Happiness, Al Green.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en daar heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart in beide richtingen. Tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.
2: Yeah, wat gaat de tijd snel als het gezellig is.
3: Hit Boulevard. Met de grootste hits op jouw radio. Met René van Elst.

Het was de Planet Funk van Johnny Kito Watson uit 81. Een heerlijke track van deze legendarische soul- en funkpionier. Wist je dat zijn opa hem vroeger alleen een gitaar wilde geven als hij daarmee geen duivelse bluesmuziek zou spelen? Nou, gelukkig voor ons trok Johnny zich daar totaal niets van aan. Wat is dit? Oh, dit is een plaat uit 82, zie ik. Ik moet even met mijn hoofd meedraaien op de plaat. Ah ja, het is Brick en Wild and Crazy.

James Williams en Oh, How I Love You. Een heerlijke soundtrack uit 86 die destijds de Billboard en de R&B hitlijsten wist te halen. En het nummer staat bekend als een echte romantic slow jam. Zo dadelijk hebben we een nieuw Nederlands pijl. Daarin hebben we de scene met Blauw. Maar eerst even Albert West en Simone.

0: is Nieuw Nederlands Peil.
1: Wie kent het niet?
0: Natuurlijk, hier in Hit Boulevard.
1: Met René van Elst.
2: We luisteren nu naar een absolute klassieker uit de Nederlandse popmuziek. Blauw van de band The Scene. Deze rockband rond de inmiddels overleden zanger en liedjeschrijver Telauw brak in 1990 door met een gelijknamige album. Het is bijna niet voor te stellen, maar het iconische nummer Blauw ontstond heel toevallig tijdens een avond uit in een Grieks restaurant. Telauw had last van een writer's block, maar de blauwe kleur in het interieur gecombineerd met wat drank werkte blijkbaar inspirerend. Eenmaal thuis schreef hij het nummer bijna in één ruk op. Hij gebruikte de kracht van de herhaling, vergelijkbaar met een kinderliedje, en dat bleek de gouden formule. Toen de single in 1991 uitkwam, werd het de eerste grote hit voor de groep. In Nederland haalde het de 14e plek in de hitlijst en ook in Vlaanderen werd het nummer goed breed opgepakt. Het blijft een prachtig voorbeeld van een rauwe poëtische stijl van de Scene. Geniet nu van Blauw.

0: De Scene met Blauw. We gaan zo direct eruit met Lynn Anderson en Rose Garden. En natuurlijk volgende week ben ik weer terug op je radiostation. En laat eens wat van je horen. Pak eventjes je mail en tik eventjes wat leuks in. En stuur het op naar info@renevanels.nl. Dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond. Want er wordt een vrachtwagen

Nou, iedereen weet het inderdaad wie dit was. Taylor Swift. Dit nummer staat overigens op een nieuwe EP die vorige week verscheen. Welkom bij de eerste aflevering in oktober. En we hebben het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. We hebben muziek van Everjack, Don Diablo, Raccoon, Suzanne en Freek, Sven Versteeg, Jade Lauren en vele anderen. Waaronder nu een liedje van lang verleden. Oftewel...

0: De pianoman, Billy Joel. Dit weekend op je radio, maar zometeen muziek van Clouseau. Dat was tijdens Beste Zanger, Chef Special. En nu, Afrojack.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: deze week waren ze bij Eva en dit kwam uit Beste Zangers. En het origineel van Zoe Levi. Straks muziek van Friday daartussen. Floris Keizer komt nog even voorbij. Maar deze week werd gedemonstreerd in Frankrijk door leerlingen, want ze zeiden het zat. In Frankrijk hebben ze namelijk ook lerarentekort, overvolle scholen en scholen in slechte staat. Daarom zijn vanaf nu de scholen in Frankrijk gesloten. Nu Don Diablo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohamed K.

het muzikale stemgeluid, inclusief de gitaren van Friday. En straks nog meer nieuwe muziek. Trouwens, Lola Young. Dit was toen haar eerste single en ze zorgde ervoor dat ze in de Nederlandse hitlijsten hoog genoteerd stond. Single nummer 2 en 3 waren een stuk minder. Maar ze had het moeilijk om successen te evenaren.

0: Black Swan en Ordinary, maar hij doet het goed, want hij heeft echt een heleboel singles en het zijn redelijke hits, behalve Ordinary, The Big Dreams en nu Emerald Eyes in de Nederlandse hitlijsten. En er is muziek van Floris Keizer nog, Jade Lauren en nu U2.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Floris Keizer. Straks Gilles Joling en Jet Rebel. En ja, de inflatie is gestegen. Al dus het Centraal Bureau voor de Statistieken. Maar ja, daar heb ik het CBS niet voor nodig. Want kijk alleen maar bij de benzinepomp. De inflatie was 3,3% en nu 3,4%. Nou, muziek van John Legend dan maar.

0: dat was hem, Gerard Joling. En nou ja, kom maar op met dat feestje, want hij betaalt toch, dat is mooi. Er is muziek van Linde, Leon Bridges en nu nog Madonna.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

Madonna en Charlie XCX. En ik moet zeggen, in de club zal het een groot succes worden. Zometeen in uur 2. Dan nog meer nieuwe muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sana'a, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0. Mooi.

Met straks in elk geval muziek van Aisha. Er is ook muziek van Donnie. En dat doet hij samen met Justin de Wild. Die is als laatste in het rijtje van drie. Maar eerst is het Moula B. En tegenwoordig heet hij gewoon Moula. Dit is Hitler.

0: Donny en Justin de Wild. Maar er is muziek van Suzanne en Freek, Raccoon. En er was deze week een debat dat 2 dagen duurde. Woensdag en donderdag de financiële beschouwingen. Nou, als eerst een experiment met schoven. Dat was al niks. Een minderheidskabinet. Het ziet ernaar uit dat het er ook nog niks is. Want ze komen er financieel maar niet uit. Pro heeft een zin gekregen, maar nou is rechts niet blij. Maar de kas moet wel kloppen, dus nog even geduld. Maar ik hoop eigenlijk niet dat we weer naar de stembus moeten. Nu muziek van Nothing But Thieves, oftewel stevige gitaren.
1: Hitland, dendert uit je speakers.

0: Suzanne en Freek. Zometeen muziek van Murda, Marcel de Kapitein. En Nickelback is weer terug van weg geweest.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Kripenhoek, Mohamed K.

is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de 58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout.

Chesto. Er zijn meteen muziek van Murda. En Wende. En vorige week kwam dit singeltje uit. En omdat hij best wel goed is, komt hij nog een keer. Teddy Swims. Hitler. 2.0.

0: Met Turks, nou niet wat het zijn moet, dus vertaling komt nog wel een keer. Maar Murder was de nieuwe single. En zometeen Rosie Gray, Queens of the Stone Age. En er was Nations League voetbal. En Nederland bracht dat niet verder dan een 2-2. En ze moeten nog één Nations League wedstrijd. En daarna begint de Eredivisie weer. En nu is er ook nog muziek van Sam Veld.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.2. 2.0.

0: Ja, nou, in elk geval, ik vind het wel een heel apart einde overigens. En nog een standje en dan zit de muziek er alweer op. Maar er is nog muziek van Sven Versteeg en Sugar Waves.
1: Dendert uit je speakers.

0: Paulien Cornelis overleed deze week. Ze werd 50 jaar. En ze overleed in het bijzijn van haar geliefde en familie. Maar ze is nog wel te zien in afleveringen van De Slimste Mens. Dat komt omdat die afleveringen natuurlijk eerder zijn opgenomen. Het zou overigens wel een rare gewaarwording zijn. Aanstaand weekend, een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Vrijdagavond, het is net 6 uur geweest. Dankjewel voor het nieuws trouwens. Ja, je mag nu koffie gaan drinken. Ga je eten? Oké, nee, dat is ook prima. Nee, oké, goed. Nou ja, dat is allemaal. Ik ga wel een uur lang radio maken hier bij Radio Amerika. Goedenavond, dit is Election Day van Arcadia.

0: Je zou wat voor je vak nieuwslezer zijn. Zeg. Jeetje, Lina, dan ieder uur bij Radio Amerika het nieuws moeten lezen. Ik moet daar niet aan denken. We hebben deze week 75 jaar televisie in Nederland. En 75 jaar televisie mochten mensen hun favoriete programma's aangeven. Nou, onder andere Zwiebertje, hè, uit mijn periode, dan was heel populair. Als ik het zou zeggen, dan had ik toch de Fabeltjeskrant genomen, maar goed. Maar als je het over de film hebt, dan is mijn meest favoriete filmmoment Grace Jones op de Euromast. Of nee, op de, hoe heet dat, de Eiffeltoren. Bij die James Bond film. Waar deze muziek vandaan kwam. Election Day van Arcadia. Dit is trouwens de kortere versie. Want de originele versie is 8,5 minuut lang, jongens. Verschrikkelijk.
1: Hey. De leeuw. Hier is de leeuw.
2: Beter de leeuw.

0: Wij zijn Radio Amerika. Bij ons klinkt de muziek net even anders.
1: 1970 was het Earth and Fire and Ruby is the One. Ja jongens, ik heb een waanzinnige leuke weekend achter de rug. Gisteren, of nee, maar, ja, maar was gisteren, ja. Oh, zo mooi. Maar dat vertel ik dadelijk wel over.

0: Wat is dat nou? Hij stopt er in één keer zomaar mee. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Daughtry and Home. Het was van hun eerste album, Daughtry uit 2007. Ja, excuses. Ik moest heel even hoesten. Want ik ben eigenlijk snip en snip verkouden. Ik ben dat al 2 weken. En dat gaat maar niet over. En ik weet dat er heel veel mensen ziek zijn. Dus blijf maar ver uit mijn buurt. Want anders word ik dadelijk zelf ook nog een keer ziek. Ja, joh, sorry hoor. Ik kan het ook niet helpen. Ik ben maar aan de leeuw.
1: Als hey de leeuw ze niet draait.
0: Ja.
1: Dan draait hij ze niet.
0: Nee, dat klopt. Dat is helemaal juist, Luc. Oh, heerlijk al die nieuwe jingles hier op de radio. Jazeker. Huey Lewis at the News. And couple days off.

0: gaat hij maar door, die man, hè.
1: Wat een buffel is dat ook. Dat noemen ze buffel als je heel snel en hard achter elkaar doorgaat. Hij heeft vreselijk veel hits gehad. Huey Lewis en de News.
2: Verfris je dag. Radio Amerika.
1: Verfris je dag. Ja, wij zijn zo fris als een hoentje vandaag.

0: zangeres van Bow Wow trouwens. Dat is Annabel Lewin. Een Wales naam. Wales. Dat is dat stuk in Engeland wat net zoals Schotland en Noord-Ierland en zo. Dat is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, ja. Ze is ontdekt ooit door Malcolm McLaren. Dat was de producer en voorman, zeg maar, van de Sex Pistols. Niet dat hij zelf zong, maar wel dat hij alle hits zo'n beetje voor die gasten gemaakt heeft. Daar is ze door ontdekt. En Do You Wanna Hold Me was een hele grote hit in Nederland hier bij Radio Amerika.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Deze

0: Radio Amerika met tussen 6 en 7 op deze zondagavond. De Leeuw op de radio. Bas Gags en Lowdown.
1: De hits van toen. De hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: heel opvallend hoe de muzieksmaak in de afgelopen 20 jaar veranderd is. Want zij heeft 3 jaar lang, Joss Stone waar ik het over heb, 3 jaar lang hits geproduceerd. En daarna heeft ze nog wel meer platen gemaakt. Maar ze zijn totaal niet in de hitparade terechtgekomen. Het is eigenlijk heel bijzonder. Maar ja, 20 jaar geleden was zij best wel populair in Nederland. Met deze single ook, Don't Cha Wanna Ride. In 2005 stond ze daarmee in de Nederlandse top 40. Jazeker.
1: Hey, de leeuw. Je ruikt hem al.

0: Oh, wat mooie muziek van Clouseau. En laat me nou toch niet alleen. Nee, ik zou je niet alleen laten horen hierbij.
1: Radio Amerika.
0: Chris Rea op de radio. Oh, wat vond ik die man toch altijd fantastisch.

man die helaas veel te vroeg is overleden. Vorig jaar namelijk. Al 74-jarige leeftijd. Chris Rea, Loving You Again. Hij heeft eigenlijk maar twee hele bekende hits gehad. De eerste was natuurlijk Josephine. Dat was een bijna nummer 1 notering in 1985. Maar de mooiste vond ik van zijn hele oeuvre wat hij uitgebracht heeft. Was Fool If You Think It's Over. Die plaat zal ik vast en zeker ook nog een keer in dit programma draaien. Ik zal het even opschrijven dat ik dat niet ga vergeten. Dat ik in ieder geval jullie die plaat ook nog een keer zal laten horen. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Heydeleeuw@gmail.com. Hey is met H-E-Y. Nou gaan we die andere mooie jingle draaien. Die Ger heeft gemaakt voor mij.

0: Leven is als een dikke, volle groentesoep. Je zou toch zomaar muziek maken, jongens. Sorry hoor. Live is a bit of strong in Tennessee, 1975.
1: Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
0: Ja. Ja, als je van je lasagne houdt, moet je vooral geen minestrone eten natuurlijk.
3: But silly things.
0: Hey Jimmy!
3: Cause all they do is clog my mind.
0: Dat is laatst nog op televisie, weet je.

radio. Hij is acteur in musicals. Het is werkelijk fantastisch wat deze jongen heeft gepresteerd. Jim Buckham and The Way It Goes. Zo, je luistert een uur lang naar de Leeuw op zondag tussen 6 en 7. Ik vind het heel leuk dat je ook bij Radio Amerika naar mij wil luisteren. Want ik maak met heel veel plezier altijd dit radioprogramma. Zeker omdat ik wat vrienden heb die zo af en toe wel eens leuke jingles voor me maken. Want ik ben een jingle freak, zoals ze dat noemen. Een jingle geek. Hey, wat zei je nou? Geek? Ja, dat doet mij even herinneren aan die serie op Netflix. Zoiets.

dan te bedenken dat ze inmiddels ook alweer 26 jaar meeloopt. In 2000 had ze namelijk haar allereerste hitparadenotering, There You Go. En Lil vindt deze nog steeds de allermooiste van de God Is A DJ. Altijd.

0: Dat was de allerlaatste single die hij ooit uitbracht. Waiting to See You in 1986. Dan Hartman. Hij is een van de velen die slachtoffer werden van de grote AIDS-epidemie in de midden jaren 90. Hij overleed uiteindelijk aan hersentumor. Maar tussen 1986 en 1994 schreef hij wel ontiegelijk veel hits voor Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler, Paul Young. Steve Winwood zat er ook nog bij. Dus ja, hij is best wel succesvol geweest. Maar wij missen hem allemaal, want zijn muziek was toch eigenlijk best wel gaaf om naar te luisteren. Hey, het zit er weer op voor deze zondagavond. Volgende week ben ik er weer. Ik zou zeggen, tot ziens.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

onze studio hier zojuist veranderd in een grote dansvloer. Blijf de heupen maar lekker bewegen, want we schakelen zo direct over naar een hele andere super swingende vibe. We gaan naar de heerlijke Surinaamse Casico Sound. Handen in de lucht, volumeknop op maximaal. Dit is de gloednieuwe single van Can Country.

dit jaar gegarandeerd in je hoofd blijft zingen. Je hoorde hier bij Latin Radio Exotic Energy. Niemand minder dan Pantero. In samenwerking met Stefano Lima. Met hun gloednieuwe single. La la la. Kun je lekker mee meezingen. Blijf lekker bewegen. Want de heetste Latin vibes hoor je alleen hier. Bij Latin Radio Exotic Energy.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de 3e keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de 3e keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.